0: Black Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Chris Brown combineerde zingen, dans en performance tot een complete entertainmentstijl.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black on black, black on black.
3: This month we give black music extra flowers.
4: That's a fact.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

Music. Tems werd geboren in Lagos en brak internationaal door via Wizkid's Essence. Haar unieke stem, soulvolle stijl en alternatieve producties maakten haar een van de belangrijkste nieuwe stemmen uit Afrika. Ze werkte samen met Drake, Beyoncé en Future.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Anywhere, anytime. This is your song. But watch it.

Kiss leeg, zat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik

0: să iau o bristop. Context code, the fuck you, block mea, ia benit, it's my nightmare. Snapchat er in a ring, er in het me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn, voor mij ben je meer dan dood nu.
1: This is your station for hip-hop, R&B and Afro music.
2: Drop it down like that, yo.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Rihanna bracht Caribbean invloeden naar de wereldtop en combineerde dancehall, pop en R&B moeiteloos.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Black everything.
0: We play all your favorite black music artists and music.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: fucking with me.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Aaliyah gaf R&B in de jaren 90 een mysterieuze, futuristische sound. Samen met producer Timbaland.
4: You can hear it in the music.
1: For the culture. For the music.
5: Let the music tell it.
6: Hey, yo.
1: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: It's Galaxy in the morning time. What's up?
2: Go. Yeah.
3: And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
5: You already know.
6: Yeah, you know who it is.
4: That's right, you know who it is, man. Richie Styles and Tony going to check it. What's good with it? It is Thursday, Throwback Thursday. Let me tell you what I got for you with some Gunna, some Burna Boy with the WGFT. But first, Bashment Party, right now, right here.
7: Galaxy.
8: Only station I listen to hip-hop.
9: We're jumping in like that.
8: Only right here on my station.
10: The number one in hip-hop and R&B.
11: Y'all know what it is, boy.
12: Touching a leap, touching a leap. Touching all the, touching all the, touching all the, touching all the pace, and me find one goddess. I wine like K, and I'm hiding, I'm Alice. Tip on your toe, when you say a real gal is

0: Hold on, man. I'm going to load them up. That's right. I said I'm going to load them up, and I meant that. Tupac Shakur is coming through with California Love. But first, Bartell with the yeah. That's happening right now, okay? Let's go get him. Wake up, baby. Wake up. Wake up.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Dancehall, amapiano en afrobeats groeien steeds dichter naar elkaar toe. Wereldmuziek klinkt daardoor internationaler dan ooit.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Hip-hop, R&B, and Afro music.
5: Talk about black
3: excellence. It's Black Music Month on Galaxy Radio.
1: Get up. This is the Galaxy Morning Marathon.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: It's Galaxy in the morning time, what's up?
5: It is the beginning of a new day. Full of new chances and experiences. Of course, you start your day with the Galaxy Morning Marathon. And here are Richie and Tony.
6: That's right, Richie Styles and Tony Q is on a check-in with you. Don Tolliver is also here too, talking about No Pull. But we also got some Butterflies. This is some brand new music by Bert coming up for you. That's Bert Fires. All right, let's go check it out.
0: Yeah, let's go. This is the number one in hip-hop and R&B.
7: Here we go once again. Two step.

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Black Music.
1: Alicia Keys werd geboren als Alicia Augello Cook op 25 januari 1981 in Harlem, New York. Ze groeide op in Manhattan onder begeleiding van haar moeder en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met klassieke muziek, soul en jazz. Alicia begon op haar 7e met pianoles en bleek al snel een uitzonderlijk muzikaal talent te hebben. Eind jaren 90 werd ze ontdekt door producer Clive Davis, die haar tekende bij Jay Records. In 2001 brak Alicia wereldwijd door met haar debuutalbum Songs in a Minor. Het album werd een gigantisch succes en verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren. Door haar succes werd Alicia Keys al snel gezien als een van de belangrijkste nieuwe stemmen binnen moderne R&B. Na haar debuut bleef Alicia succesvol met albums als The Diary of Alicia Keys, As I Am, Girl on Fire en Keys. Haar muziek draaide vaak om liefde, kracht, zelfvertrouwen en maatschappelijke thema's. Ze combineerde soulvolle vocals met pianospel en sterke songwriting. Een van haar grootste internationale hits werd No One uit 2007. De track groeide uit tot een wereldwijde nummer 1 hit en wordt nog steeds gezien als een van de grootste R&B-songs van de jaren 2000. Ook tracks als If I Ain't Got You, Empire State of Mind met Jay-Z en Girl on Fire groeiden uit tot moderne classics. Qua invloed behoort Alicia Keys tot de artiesten die moderne R&B opnieuw muzikaliteit en authenticiteit gaven. Inmiddels heeft Alicia Keys wereldwijd meer dan 65 miljoen platen verkocht en 15 Grammy Awards gewonnen. Haar combinatie van soul, piano en moderne R&B maakte haar tot een van de meest gerespecteerde artiesten van haar generatie.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en De Jong. De shirts worden geveild via Matchburn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl laat op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Galaxy in the morning time, Richard South, Tony Q.
3: It is the beginning of a new day, full of new chances and experiences. Of course, you start your day with the Galaxy Morning Marathon. And here are Richie and Tony.
4: That's right, Richie and Tony on a check-in with you. Glorilla's happening too. Sexy Red with What You Know About Me. Aristar is coming up, but also with the commas, man. Those are opening up my 8 o'clock doors. And of course, right after that, we are getting into our yard knowledge, all right? So get ready for that, all right? Top of the morning. Welcome to the 8.
5: Now, guess who back in the mug? Yeah, I'm back on the block.
6: Back up on your block.
7: Galaxy.
5: Let's get to it.
7: The number one in hip-hop and R&B.

0: vibes. Amen. Hope you guys enjoyed the mess out of that sample dive earlier there. Let me see what I got for you coming in and coming up. We got some Destiny's Child with Bills, Bills, Bills. Man. The panic mode everybody goes into at one point. KME Dali talking about Bend Over is up first, though. So hold on, man. We're loading them up. They're coming.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Trapmuziek ontstond in Atlanta en groeide uit tot dé sound van moderne hip-hop. Artiesten als T.I., Gucci Mane en Future legden de basis.
6: Black, right? Yeah.
7: This is Galaxy Radio.
8: Okay. Hey, black on black, black.
9: Music.
7: Black music sounds like this.
10: June is Black Music Month.
11: I wake up every day, I rise and shine to my alarm clock, I'm ready to rock.
7: Stay awake with Richie and Tony. With Richie and Tony.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en De Jong. De shirts worden geveild via Matchborn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: Galaxy in the Morning Zone. Welcome to the 9 o'clock.
4: It is the beginning of a new day, full of new chances and experiences. Of course, you start your day with the Galaxy Morning Marathon. And here are Richie and Tony.
5: That's right, Richie and Tony on the check-in with you on this 9 o'clock. What's good? Hey, man, girls, get up. Yes, that's on the way for you. That's by Doechii and SZA. But first, Chew coming through with the TGIFI. It ain't TGIF, though. It's almost there. Almost there. One more day. Yes, but welcome to the 9. We got you. Straight out of 10.
0: Galaxy.
6: Bring the beat better.
7: It's going down now.
8: We back inside the hip hop.
9: Back.
10: Let's drop more hip hop and R&B.
0: We are Galaxy.
10: You know.
0: The number

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Black Music.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Soulmuziek kwam voort uit gospelmuziek, uit Afro-Amerikaanse kerken. De emotie en passie hoor je vandaag nog steeds terug in moderne R&B.
4: Black Music.
5: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
6: I can't stay motivated.
5: When you're lacking that morning motivation, you gotta wake up with the Galaxy Morning Marathon. Weekdays from 6 a.m.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezilkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezilkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden. Terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Ja, een hele goede morgen. Er staat weer een hele hoop muziek voor je klaar vandaag in de morning met Wes. Om 10 uur dus. Het is donderdag 18 juni. En dat betekent dus bijna weekend. En ik ga je zo meteen vertellen wat je zo gaat horen. Eerst dus KM Idali, nu meteen. Nu meteen.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
5: En zo meteen Dr. Dre hier bij Galaxy Radio.
6: Hey, say what's happening, man. It's T.I.
7: Rick P.
6: Better give me respect.
7: This is T.I.
6: Real dope boys in the trap.
7: Let them know. Now on Galaxy Radio.
6: Gotta let them know.

Nu meteen hoorde je Idalica en bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we naar een nieuwe track die onlangs uitkwam en een grote hit is geworden. Noah No, Lil Kleine, Ewa, Safi komt eraan zometeen. Dus na Still Dre, Dr. Dre. We, yeah.

0: voor.
1: Stelt niks voor, die is sluwe Olly. Zometeen dus Noah Noah, Lil Kleine, Ewa, Savi komt eraan. En Jay-Z ga je straks horen, 99 Problems, na deze DaBaby.
2: Galaxy Radio.
3: Listen, everywhere I go. Everywhere I go.
2: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: got 99 problems and bitch ain't one. You crazy for this one, Rick? It's your boy.
1: Thinking maybe we start a cappella with, if you're having girl problems, I feel bad for your son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me, bomb, right into the first verse.
2: So I got the Rap Patrol. Yeah, that's money.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month. Fact.
5: Je hoorde zojuist Rick Rubin die Jay-Z toesprak over de track 99 Problems. Van joh, misschien moeten we hem dus op deze manier beginnen. Rick Rubin dus, die een producer / labelbaas is voor een hele hoop tracks. En hij is verantwoordelijk voor Def Jam Records en Columbia Records. Die dus samen met Jay-Z ook dus, deze track produceerde. Wat een van de grootste hits werd van de jaren zeros eigenlijk, hè. En Jay-Z dus, de man die al jarenlang meegaat. En de man die groeide op in de wijk Marcy Projects in Brooklyn. Hij begon eigenlijk best wel laat met doorbreken. En hij bracht daar meteen zijn eigen label uit de grond. Rockefeller Records. Eigenlijk omdat grote labels hem niet wilden tekenen. Hij wordt gezien als een van de grootste rappers eigenlijk, ja, bijna bij alle tijden. Hij heeft aparte woordspelingen, storytelling. Hij is zakenman. En ja, zijn albums, de Blueprint, de Black Album, het zijn allemaal echt classics. In 2003 dus kwam deze, de 99 Problems track uit. En ja, we kennen hem allemaal, hè. Zeker vanwege die beroemde eerste regel die dus bedacht werd, zoals je hoorde. Zoals Jay-Z en Rick Rubin allebei bedoeld hebben. Je hoort hem hier bij Galaxy Radio. Ja, en zometeen gaan we nog meer classics voor je draaien. Maar ook een hele hoop nieuwe muziek die voor je klaarstaat. En één track die mijn favoriet is. En ik wil graag voor jou zometeen weten wat jouw favoriet is. Stuur het door naar Galaxy Radio. Je hoort zometeen hoe je dat moet doen. Ja, ga ik je zometeen vertellen. Komt goed.
6: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Black Music Month.
9: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
9: Veel moderne popartiesten gebruiken flows en melodieën die oorspronkelijk uit black music komen. De invloed is overal hoorbaar.
6: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
10: Yeah, yeah. Look, look.
6: We are Galaxy Radio.

Ludacris hoorde je bij Galaxy Radio, een echte classic 2003, Stand Up. En daarvoor hoorde je mijn favoriete track, Kehlani, Fold It. En ik wil graag van jou weten wat jouw favoriete track is.

0: Ja toch, zometeen wil ik van jou weten dus wat jouw favoriete working track is. Jouw favoriete track waar jij gewoon een betere dag door krijgt eigenlijk. Want je moet nog even, doorpakken. En er zit nog een dag tussen het weekend en de dag als vandaag. Dus pak nog even door en stuur het door. Let me know.
1: We are Galaxy.
2: This that hip hop music.
3: What's good?
4: It's your boy Kendrick Lamar.
5: Hey. Gucci.
6: It's your favorite girl Kelly.
7: This is where the biggest stars come to play.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van de hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
6: Ja, jij hebt geluk, hè. We mogen nog een vol uur met alleen de beste R&B, hip-hop en even met Wes op Galaxy Radio in de morning op jouw werkdag. En je moet nog even doorpakken, dus we gaan jou blessen met alleen maar beste bangers vandaag. Zometeen, Boko Sam komt eraan. Ademnoot naar A$AP Rocky. Stay here for life. Galaxy Radio.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Chillen met op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

Hey, Seb Rocky, hoorde je Stay Here for Life. Zometeen ga je een track horen die oorspronkelijk uit de jaren 90 komt. Wat helemaal geen hip-hop is. Maar hij is wel zo geflipt, die track. Dat hij dit jaar uitkwam in een nieuw jasje. En hij is heerlijk. Hoor je zometeen?

0: Adam Noot hoorde je misschien kennen. Origineel nog uit de jaren 90 van Linda, Roos en Jessica. Maar deze is dus geflipt door Bokenstam en Rijk. En hij is heerlijk. Maar misschien heb jij nog wel een track die jij ook heerlijk vindt. Stuur hem door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Nou, ik kreeg een aanvraag via de Galaxy Hotline via 085-029-4x2. Wel meerdere, maar deze viel mij het meest op. Ik vond hem best wel origineel en eigenlijk ook wel noodzakelijk. Want Jeffrey stuurde me door, die zei, luister, ik ben vandaag echt kapot. Ik heb slecht geslapen, ik heb geen goede dag en ik moet toch best wel lang. Ik wil een klein beetje meer energie. Ik ga hem voor je regelen. Komt eraan. Ik ga Dre draaien voor je. Energy hier bij Galaxy Radio voor een klein beetje meer energie op jouw werkdag.
1: Hey, this is Galaxy.
2: Liquid means rewind, a gunshot means forward. You requested it, so we rewind.
3: Yeah. Way, way, way up. Turn it all up. Yeah. Look. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of my energy. They trying to take away

0: Een hele hoop energie voor jou vandaag hier bij Galaxy Radio. Eerder hoorde je dus Drake Energy, de track die Jeffrey aanvroeg via de Galaxy Hotline op zijn werkdag voor zijn favoriete working track. Ja, toch? Ja, en zometeen nog veel meer muziek voor je en ik ga je vertellen welke dat gaat zijn. En er staat er eentje klaar die jij 100% leuk gaat vinden. Ik weet het zeker. Je gaat zometeen horen welke dat is. Eerst nog It's Going Down. Zometeen dus in 2006 komt hij vandaan. Young Jack. Na deze Bad Bunny.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Bugsy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
1: Black music.
2: Future, geboren als Neverdius Wilburn in Atlanta, groeide op in de geboorteplaats van trapmuziek. Hij begon zijn carrière binnen de Dungeon Family Collective. Met mixtapes en albums als DS2, Monster en Hendrix veranderde hij de sound van moderne hiphop. Zijn gebruik van autotune, donkere beats en melodische flows beïnvloedde bijna iedere rapper van de afgelopen 10 jaar. Veel artiesten uit de huidige

0: It's going down, hoorde je bij Galaxy Radio Young Jock uit 2006. Lang geleden, maar wel een heerlijke track. Net als deze, die ook heerlijk is. Die ga je zo meteen horen. Frenna, John of Fraser. Hier bij Galaxy Radio met I Need Your Love. Zometeen dus naar Bare Minimum.
1: Galaxy. Yeah. Let me introduce you to Galaxy. Yeah. About to catch another fight. The apple bottom make him wanna bite. Yeah.

I Need Your Love. Heerlijk. En we sluiten hem af met een heerlijke track dus. Zometeen komt Sydney Gregger hier de studio in om jouw lunchpauze leuker te maken met de Lunch Break Mix. En gaat alleen de beste hits draaien die jou meer tempo gaan geven aan je dag. Hoor je dus zometeen. En mij hoor je morgen weer. Tot morgen. I just want us to be together. At your job, in your crib, and all around the world. Everywhere I go, I keep you by my side. Listen everywhere on our free Galaxy Radio app. Download it now. Galaxy plays all your favorites. Yo, what's going on? This is Drake. It's Burna Boy. What's up? It's Summer Walker. What up? It's your boy Usher. Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelden onder meer Bramasalom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: Yeah, you know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Galaxy.
6: Yeah, yeah, hottest station in the city.
7: On Galaxy.radio.
8: Alright, now let's get back to that hip hop.
9: What's going on, ladies and gentlemen?
10: It's 12 o'clock. Lunchtime, baby.
9: Yeah, yeah, yeah.
10: Yeah, lunchtime. Oh, yeah, let me get a number 3 and go ahead and supersize that.
11: Where the ladies at?
10: Every day I listen.
12: Yeah, every day on my lunch break.
10: It's like a party in my car.
12: Definitely like a party.
10: Woo.
12: No, really, I feel like I'm at the club.
10: You got me dancing, and it's right.

0: make it hot, the chicks are coming.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 p.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sedak.
6: Goedemiddag, donderdag 18 juni. En ik heb er weer onwijs veel zin in, dus laten we maar gelijk starten. Hard Knock Live komt zometeen langs van JC, yes. En we beginnen met Italy, featuring Ronnie Flex, popular.
7: Are we having fun today?
1: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio.

Oh, weer bijna weekend. Heerlijk, heerlijk. Wat zijn jouw plannen? Misschien heb je een leuke tip. Zo ja, stuur me een berichtje via mijn Instagram, Lucinda Sedok. En wellicht kan ik het delen met de andere mensen. Lijkt me leuk, lijkt me gezellig. Sis heb ik voor je klaar liggen met Good Days. Lil Wayne uit 2008. Een millie. Ja man, dus zet je radio lekker hard. Heerlijk die throwbacks hier bij Galaxy Radio. We beginnen met Russian featuring Rauw Alejandro. Oh yeah.

0: Tyler heb ik voor je klaarstaan met Chanel. Deze dame is zo goed bezig, ik zie er overal voorbij komen. National Anthem heeft ze gezongen. Leuke futurings, leuke optredens. Die dame werkt keihard. Ik ben niet echt een super fan van haar. But she's working hard. Dus ja, hey, dan gun je het de persoon ook. In 2003 heb ik ook Outkast klaar liggen met Hey Ya. Dus you know what it is. Ik ga gewoon weer lekker los hier in de studio. Maar we beginnen met Katnuk.
1: We are Galaxy.
2: Go, go.
3: Turn it up, yeah.
1: Home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy. Heerlijke throwback van Blackstreet, No Diggity en Rema.
1: Hey, ik ben Danny van Vleva in Ja Eers hier op Galaxy Radio. En als jij een echte hiphopkenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFAS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Jay-Z groeide van straatrapper uit tot een van de meest invloedrijke ondernemers in muziek.
7: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Black everything.
7: We play all your favorite black music artists and music.
9: Taking it back to the old school.
10: Take you back to the day.
11: This one is for the self-proclaimed.

Ik heb via mijn Instagram een bericht van Angela. Hoi Lucinda, ik heb niet echt plannen, maar ik heb hele leuke en gekke vriendinnen die altijd wel iets plannen. Dus ik ben benieuwd. Nou Angela, ik ben ook benieuwd. Laat na het weekend weten wat het is geworden. En super tof dat jij luistert. Wiz de MC, die komt er voor je aan. Een Chris Brown nummer. Angel Numbers heb ik voor je. Beginnen met Gunna, ook met Chris Brown. We are Galaxy. Home.

0: Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Time flies when you're having fun, maar niet getreurd. Ik ben er morgen weer van 1 tot 2 speciaal voor jou hier op Galaxy Radio. Blijf luisteren en ik spreek je morgen. Doei doei. This is the Galaxy Throwback.
1: My God, so they are killers. I've heard lots of people say once a man's a killer, they just keep on killing and killing. They sort of develop a taste for blood.
2: Yeah, that's right. They kill one man or kill 10. It's all the same.
1: Yes.
2: After all, they can only hang you once.
1: Yeah.

0: Yo.
1: Galaxy Radio.
2: Real hip hop.
0: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.
3: Check out the
2: music.
1: Next.
0: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
1: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: You said joints in a row. Commercial free.
7: Light them up.
8: Rolling up 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Dr. Dre bracht de West Coast sound wereldwijd groot met G-funk beats en ontdekte artiesten als Eminem, Snoop Dogg en 50 Cent.
6: You can hear it in the music.
7: For the culture, for the music.
8: Let the music tell it.
9: Hey, yo.
10: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
11: Galaxy. Home for hip-hop, rap, R&B, and Afro music.
12: Better listen up.
13: We are.

0: pass it on to the next.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane vormde hij jarenlang het iconische duo Bert en Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
2: You can't stop it.
4: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
5: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: Hey, ik ben Danny van Flava in je ears hier op Galaxy Radio.
1: Here comes the man who Flava in your ears.
0: En als jij een echte hip-hop kenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in and spread the word.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
4: Black music. Snoop Dogg, geboren als Calvin Cordozar Brodus Jr. op 20 oktober 1971 in Long Beach, California, groeide uit tot een van de meest herkenbare en invloedrijke artiesten uit de geschiedenis van hiphop. Zijn bijnaam Snoop kreeg hij als kind omdat hij op de tekenfilmhond Snoopy leek. Hij groeide op in een moeilijke omgeving waar gangs en straatgeweld onderdeel waren van het dagelijks leven. Iets wat later vaak terugkwam in zijn muziek. Al op jonge leeftijd begon Snoop met rappen en opnemen met vrienden uit Long Beach. Zijn grote doorbraak kwam begin jaren 90 toen een homemade demo terecht kwam bij Dr. Dre. Kort daarna werkte hij mee aan Dre's legendarische track Deep Cover. Zijn eerste officiële verschijning op een grote release. Niet veel later speelde Snoop een hoofdrol op Dr. Dre's iconische album The Chronic. Vooral tracks als Nothing But A G-Thang en Dre Day maakten hem direct wereldberoemd. Zijn relaxte flow, diepe stem en laidback delivery werden het geluid van de West Coast. In 1993 bracht Snoop zijn debuutalbum Doggy Style uit via Death Row Records. Het album kwam direct binnen op nummer 1 in Amerika en groeide uit tot een van de belangrijkste hip-hop albums aller tijden. Tracks als Gin & Juice, What's My Name en Doggy Dog World werden wereldhits. Vooral Gin & Juice wordt nog steeds gezien als zijn grootste solo-hit en een van de meest iconische rap-tracks ooit gemaakt. Wat Snoop bijzonder maakt, is dat hij zichzelf steeds opnieuw wist uit te vinden. Waar veel rappers uit de jaren 90 verdwenen, bleef Snoop relevant door samen te werken met artiesten uit verschillende genres. Hij maakte tracks met Pharrell, Katy Perry, Wiz Khalifa

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
0: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf 110 euro per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
6: Het is 4 uur geweest. Het is vandaag 18 juni 2026 en het is buiten warm. Dat zal je vast en zeker al ondervonden hebben als je even buiten bent geweest. Binnen in de studio, graadje of 20. Goed uit te houden en veel hits. Yo Silvio zometeen. The Weeknd komt eraan, maar eerst Kalani.
7: This is what we do. We play all the music.
8: Let me get back. You know what the play is, it's Claire Black. Hey, what's up, this is Chris Brown.
9: Sean Gunner. We are Galaxy.
10: Galaxy.

Nee, het is niet dat je koorts hebt. Het is gewoon warm. Je hoorde Fever van Yo Silvio. Daarvoor The Weeknd en Playboi Carti met Timeless. En Kalani was er met Fall It. Zo, 4 uur gepasseerd. Dat betekent de laatste uurtjes van je vierde en bijna laatste werkdag van deze week op weg naar het weekend. Ook vandaag gaan de lijnen weer open op 085-029-4x2. Straks ook weer onze virtuele coach couch. Dan mogen 18 miljoen coaches die langs de zijlijn natuurlijk allemaal commentaar staan te leveren op de wedstrijden van het WK 2026 plaatsnemen en even hun ongezouten mening laten horen. Dus wil je wat laten weten over de wedstrijden van gisteren of misschien die van vandaag? Laat het weten via 085-029-4x2. Laat even een voice memo achter en straks gaan we alle reacties bundelen. En dan hoor je wat onze thuiscoaches er allemaal van vinden.

0: dat schijnt helemaal uit te zijn. Nee, pa moet tegenwoordig een upgrade krijgen. En dan wordt het vader 2.0. Dat schijnt populair te zijn. Dus als je nog niks weet voor Vaderdag, dan is dit misschien een aardige tip. Rema als eerste van deze drie. En Baby, It's a Crime. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Met nu Stefan Daan. Hier is Dilemma.
1: You don't want this die-die lemma. Run up in anybody's face. If they shut

0: Staffel & Don en Dilemma hier op Galaxy. Ik heb zometeen Russian voor je en Ro Alejandro en Lil Baby met On Me.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: R&B begon ooit als rhythm and blues in de jaren 40 en groeide later uit tot de smooth sound die we vandaag kennen. Zonder R&B geen Usher, geen SZA en geen Summer Walker.
3: This thing right here is our thing.
4: Hey. Put your hands up.
5: Do it right now, go.
3: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.

0: Army was dat van Lil Baby. Daarvoor Russian, Ro Alejandro met Pongo. Ik zit even naar de temperatuur te kijken op dit moment. Die ligt ver boven de 25 graden Celsius. Op sommige plaatsen is zelfs de 30 aangetikt vandaag. En het schijnt morgen nog een beetje warmer te worden. Ja, de vraag is natuurlijk, wat doe je dan op zo'n dag aan als je naar je werk moet? Want ja, het liefste ga je in een t-shirt en een korte broek op badslippers richting je werk. Maar de vraag is, kan dat wel of niet? Wordt het geaccepteerd of niet? Dus ik ben benieuwd, durf je je badslippers aan te trekken als je naar je werk gaat? Laat het weten via 085-029-4x2. Dus hoe ga je voorbereiden op het warme weer richting je werk? Worden het badslippers en een korte broek? Of ga je strak in het pak?
1: First, new music. Yeah, that new hip-hop's right here.
2: Galaxy is playing new music first.
0: New music op Galaxy. Hij was afgelopen vrijdag nog bij Goudje en Naro hier in de studio. Ik heb het over Yves. Zijn nieuwe single samen met Yves Laurent. Die heet Chain.
3: Ja, dat gaat van de...

0: En The Weeknd en Hawaii, daar voor Molly en Silent Ellie samen met Skilly Bang en Shake It To The Max. En de nieuwe single van Yves samen met Yves Laurent en dat heet Chain. Nou ja, badslippers. Kunnen die aan op je werk of niet? Want met temperaturen boven de 30 graden wil je natuurlijk er zomers op staan. Maar ja, gaat de baas dat accepteren of niet? Ik vroeg je om te reageren. Kunnen badslippers op je werk of niet? En dit is de eerste reactie. Hallo.
1: Badslippers, mijn baas ziet me aankomen. We zitten hier in een strak in het pakcultuur. Ik denk dat als ik op mijn badslippers en met korte broek zal verschijnen op mijn werk, ik met tek en veren weg word gestuurd. En dan volgt er een slecht nieuwsgesprek, denk ik.
0: Ja, dat wil je niet met je baas. Hallo?
2: Nee hoor, hier doen ze niet zo moeilijk als het maar niet te gek is. Maar korte broek kan best wel. Alleen badslippers? Nee, ik zou dat uit veiligheidsoverwegingen niet doen.
0: Nee?
2: Kan een paar tenen kosten.
0: Ja, dat is niet slim natuurlijk als het een paar tenen kost. 085-029-4x2. Kunnen badslippers op je werk of niet?
3: Galaxy. Hold on. Wait. This is where the biggest stars come to play. This is Chris Brown and you're listening.

0: de Trams uit Airplay Top 20. Aanstaande zaterdag een nieuwe aflevering ervan tussen 2 en 4 uur. Dan tellen we de 20 meest gedraaide platen weer voor je af in de Airplay Top 20. What you need, hoorde je. Zometeen na 5 uur meer bangers. En zometeen gaan we onze virtuele coach couch vullen met 18 miljoen zijlijncoaches. Als je iets hebt over het voetbal, als je je mening wil geven, wil een wedstrijd analyseren die van gisteren of misschien die wel van vandaag vooruitblikje. Laat het weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Spreek je zo en hier is Burna Boy.
1: This is your station for hip-hop, R&B en Afro-music.
2: Drop it down.
1: Like that.
2: Yo.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood. Die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AnimWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AnimWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AnimWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day. Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
5: Positive.
4: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
6: Het is 18 juni 2026. Deze dag gaat de boeken in als de dag dat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord met elkaar hebben gesloten. Nou, denk je, ja, dan kunnen we binnenkort weer gewoon voor normale prijzen aan de pomp brandstof tanken. Maar dat is dus niet waar. Ik las vanochtend dat het nog zeker een jaar gaat duren voordat de prijs onder de 2 euro gaat komen.
7: Yes. Let's make it happen.
8: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
9: This is hip-hop, homie.
10: We live right here, baby.
8: Galaxy, the number one.

0: French Montana samen met hitkanon Distinct. Je hoorde ja baba hier op Galaxy. En Ava Star mocht het uur openen met Where Do We Go? Nou, het WK 2026 is natuurlijk in full effect. Er worden elke dag wedstrijden gespeeld. Sommige mensen die hebben al chronisch slaaptekort van alle wedstrijden die 's nachts gespeeld worden natuurlijk. Zometeen op de radio onze coach Couch. Je kan als virtueel coach langs de zijlijn natuurlijk commentaar leveren op de wedstrijden die gespeeld worden. En dat doe je door even een voice memo achter te laten op 085-029-4x2. 085-029-4x2. Zometeen gaan we even kijken wat onze coach Couches allemaal te melden hebben.
1: This is a noble fake joke.

Galaxy Radio. Download our free radio app now.

0: Ja, zei ik dat echt? Coach coaches. Nee, het zijn de coach coaches natuurlijk. Hè? Je hoorde A1 en J1 met de latest trends. Daarvoor Lil Wayne en Fireman. Drake was er met Too Hard for the Radio, zijn nieuwe single. En Fat Joe, een oudje, dat heet ik Cuero Fruta. Hola, hola. Tropische temperaturen in Nederland. Morgen gaat het nog iets warmer worden. Vandaag rond de 30 graden Celsius. Morgen kan het kwik zelfs oplopen tot zo'n 33 tot 36 graden. Dat is behoorlijk warm. Ja, en kunnen badslippers op je werk? Dat is de vraag die ik je gesteld heb. Je kan reageren via 085-029-4x2. Zometeen trouwens WK voetbal. En dan gaan we kijken wat onze coaches allemaal te melden hebben. En dat is best veel volgens mij. Tyler komt eraan met Chanel. Blijf luisteren. This is Break It Get Down. Yeah. Break It Down.
1: Hip Hop. Pop. Yeah. Galaxy. Hey, it's Tyler.
2: Tyler with Chanel. Now on Galaxy.

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: James Brown wordt niet voor niets de Godfather of Soul genoemd. Zijn funky drums, strakke grooves en energie zijn honderden keren gesampled in hip-hop tracks van onder andere Public Enemy, Kanye West en Drake.
5: Black, black, yeah.
6: This is Galaxy Radio.
5: Okay. Hey, black on black, black.
6: Music. Black music sounds like this.
4: June is Black Music Month.

0: snerpende gitaren van Chris Brown en Liam Thomas. Je hoorde Falling en daarvoor uit de Airplay Top 20 Olivia Dean met The Man I Need.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Ja, het WK 2026 is in full effect natuurlijk. De eerste wedstrijd tegen Japan die zit erop voor Nederland. Dat werd een gelijkspel, dus we moeten winnen van Zweden. Maar ja, Zweden zijn niet bang. Die hebben zelfs een officiële waarschuwing uitgedaan naar het Nederlandse elftal. En gaan voor de winst. Maar gaan we niet allemaal een beetje voor de winst. Dus. Maar goed, een gewaarschuwd elftal, dat telt natuurlijk voor twee.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Eén ding waar ik niet aan kan wennen, en ik weet niet hoe het met jou zit, dat zijn die drinkpauzes. Kijk, ik snap dat het warm is en zo en dat je af en toe een slokje wil hebben. Maar goed, een spelletje voetbal was altijd gewoon toch 11 tegen 11 en dan 2 keer 90 minuten lang. Toch? 1 keer 90 minuten bedoel ik, 2 keer 45. Die drinkpauzes, ja, volgens mij zijn dat gewoon verkapte reclameblokken. Dat is gewoon een tijd, weet je, dat er extra reclame in zo'n wedstrijd kan worden geschoven. En dat er dus gewoon uiteindelijk meer verdiend wordt door de UEFA. Dus ja, ik weet niet of ik daar blij mee ben. Ik kan er niet echt aan wennen.
2: De WK 2026, Couch Coach Corner. De beste coaches zitten op de bank. Dit is hun visie op de wedstrijd.
0: Ja, de beste coaches die zitten natuurlijk op de bank of staan naast de zijlijn. 18 miljoen hebben we er in totaal. En ik vroeg je om je ongezouten mening te geven over de wedstrijden die gespeeld zijn. En vooruitzichten voor de komende wedstrijden. Je kon het op onze voicemail inspreken via 085-029-4x2. En dit zijn de reacties die zijn binnengekomen.
3: Hey, met Marvin uit Rotterdam. Ik wil even reageren op de wedstrijd Portugal tegen Congo. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat Portugal er makkelijk overheen zou lopen. Maar Congo maakte het ze echt lastig. Dat vind ik juist mooi aan dit WK. Je ziet dat de traditionele toplanden niet meer zomaar winnen. Afrika laat zien dat het niveau enorm is gestegen.
4: Tja, Engeland tegen Kroatië. Mooie wedstrijd. Maar het voelde wel als een wedstrijd in de achtste finale in plaats van een groepswedstrijd. Engeland had meer balbezet, maar Kroatië bleef slim en goed voetballen. Als centrale kijker heb ik echt genoten. Dit zijn de wedstrijden waarvoor je WK kijkt.
5: Yo, Ricardo hier uit Amsterdam. Voor mij zijn de wedstrijden van vandaag juist interessant omdat er veel op het spel staat. Maar ik kijk vooral naar de kleinere landen. Als Cape Verde in Spanje kan tegenhouden, dan kunnen Zuid-Afrika en Zuid-Korea ook voor verrassingen zorgen.

0: Migos en Need It samen met Youngboy, Never Broke Again. Daarvoor Kanye en The Preacher Man en Lil Kleine samen met Jonne Frezen. En Fashion Week en als eerste in het rijtje van vier Lil Durk en Dev Love met My Beyoncé. Zometeen na zessen. Natuurlijk, we slepen je door de file heen. Minimix en veel bangers. Alle redenen om te blijven luisteren. Ik laat je achter met Jemani en Eerstees en Falling In Love.
1: Hey. Oh. Hip-hop. I hope you know my song.
2: Hello.
3: We are Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 PM.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieseloop in de Twentse Weerden niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Yeah.
2: Hey, yo, turn it up.
3: Turn that volume on maximum power.
2: Maximum power.
4: Let's go.
2: Turn it up.
3: This is another hour with all the biggest stars.
5: We are Galaxy Radio.
6: 6 uur geweest, alweer een uurtje dichter bij het weekend. Of het einde van je werkdag, dat kan natuurlijk ook. Zometeen Dior en Christian D. Dr. Dre komt eraan met een oudje. Maar eerst KM en Ida Lee.

Ik denk wel het meest bekende liedje in de hip-hop scene. Dr. Dre en Keep Your Heads Ringing. En dat in het kader van juni Black Music Month hier op Galaxy. Daarvoor Dior en Christian D met 1 plus 1. En KM was er met Ida Lee en Ben Over. 085 029 4x2. Vraag aan jou is vandaag. Kun je op badslippers naar je werk toe komen of niet? Of gaat de baas dan pruttelen? Laat het weten via 085 029 4x2. Straks in de uitzending ook nog. We sleep je door de file heen. Een minimix en veel bangers. Burner Boy. Zometeen de nieuwe van T.I. en Gims en die stinkt komen eraan. Baso.

0: Je hoorde Gims en Distinct en Spider. En daarvoor de nieuwe single van T.I. Let Him Know. Zometeen neem ik je mee terug in de tijd met Ghostface Killer en de Vester Blade. En nog veel meer bangers. En natuurlijk, we slepen je door de file heen een mini-mix. Blijf luisteren.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, Johnny.

0: Coca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Hey, ik ben Danny van Vleva in Ja Eers hier op Galaxy Radio.
2: Here comes the brand new flavor in here.
1: En als jij een echte hip-hop-kenner bent, dan ken jij deze track. Ja, dit was Shorty No Mask natuurlijk. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Een interview met Shorty No Mask. Dus tune in en spread the word.

0: Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Cardi B bewees dat authenticiteit en personality net zo belangrijk zijn als hits.
2: Black Music.
3: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
4: On Galaxy.

Een Galaxy Throwback, die hoorde de hele dag op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Ghostface Killah was er met de Faster Blade. En het daarvoor een van de grote hits van Fredda op dit moment. Dat heette Star Life uit de Airplay Top 20. Zit je er klaar voor? Sta je al in de file? Of moet je de laptop nog dichtgooien bij de baas? Hoe dan ook, zet de radio achter, want hier komt de sleep weer door de file heen, Minimix.

DJ Lopro met Break North. En de dag wordt afgesloten door onze eigen nachtkoningin, dat is Rosa G. Morgen start de dag weer met de Galaxy Morning Marathon met Richie Styles en Tony Q. En ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur. Hoi! Million.

0: brand new.
1: Yep. It's going down.
2: Galaxy Feature Music.
3: Yeah.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
0: Yeah.

0: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
1: What's up? It's your girl, Erica Banks, right here.
2: This is the number one in hip-hop and R&B. Galaxy, a home of rap. Daniel Nussbaum.
3: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
4: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot om 9 uur vanavond ben ik bij je. En verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En ja, ik hoop dat jij er een beetje aan elkaar bent geplakt. Maar ik zit al helemaal aan elkaar geplakt door deze hitte. Laat even weten wie de van Galaxy, hoe jij deze hitte aan het overleven bent op dit moment.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: living.
1: Kleine John, Chanante, got enough, hit me off for the year op Galaxy.
2: It's time to set it off.
3: You all know the name.
4: I'm the one who run this city.
3: Recognize his voice.
2: Introduce it.
3: This is Noose Radio.
5: Turn it up.
6: Let's go.
5: Turn it up.
3: With Daniel Noosebaum.
7: In the building.
1: Tot en met 9 uur vanavond ben ik bij je. En ik, ja, de appbox loopt al gezellig vol. Dus wil je ook nog even appen, stuur dan even een appje naar 085-029-4x2. Ik vroeg aan jou van, joh, hoe ga jij die plaknacht overleven? En Cheryl die zegt, ja man, die hit is echt niet normaal meer. Maar jij maakt het wel draaglijk met de vibes, dus dat is lekker. Thanks Cheryl. En Mirjam die zegt, joh Daniel, je spreekt echt uit mijn ziel. Deze hit is echt niet normaal. Je zit letterlijk aan mijn bureau te smelten. En ik kan niet wachten tot hiphop te luisteren. Dit breekt wel een beetje de avond, dus dat is altijd wel weer lekker. Heb je nou nog een leuke zomerplaat meegenomen? Ja, laat hem dan even horen. Misschien kan ik hem dan voor je draaien. En misschien inspireer mij nog om een lekkere zomer te krijgen. Ik heb mijn ultieme zomertrack voor je meegenomen. Die hoor je zo meteen. Maar dit is Levels Fantasy. Hier op Galaxy.

0: Lacrim samen met Rick Ross, Bas. Hoor je hier op Galaxy. Ja, ik ga het zo meteen even met je hebben over Rico Verhoeven. Want we hebben allemaal wel die wedstrijd gezien, hè? Rico Verhoeven, ja, die speelde gewoon midden in de woestijn een gevecht. En er is vandaag bijzonder nieuws uitgekomen over die wedstrijd. En wat dat is, dat hoor je zo meteen. Nou, Omalé en Waste.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.

0: crazy, you know?
1: Waste or the year op Galaxy.
2: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nuss Radio.
1: Ja, bijzonder nieuws over Rico Verhoeven. We hebben natuurlijk allemaal gezien dat hij een fantastische bokswedstrijd heeft gehad. Daar in Egypte. Ja, en uiteindelijk is daar dus wel weer nieuws over. Want Rico heeft daar helaas verloren. Hij was wel meteen pist en woest dat hij al had verloren. Want hij vond namelijk dat de scheidsrechter niet fair was. Nou, het nieuws meldt dat Rico Verhoeven gelijk heeft gekregen na zijn beroep tegen de omstreden nederlaag tegen Oleksandr Usyk. Ja, de commissie concludeerde dat de bel al had geklonken toen de scheidsrechter het gevecht bij de piramides van Gizeh stopzette. Ja, opvallend genoeg blijft de uitslag toch wel staan, maar volgens de commissie geeft de scheidsrechter onterecht in. Terwijl ook de ringarts bevestigt dat Verhoeven na het gevecht geen teken van verwarring of desoriëntatie vertoonde. Ja, dan moet je je voorstellen, dan ben je dus maandenlang aan het trainen voor zo'n belangrijk gevecht. En dan ga je dus eigenlijk onderuit door een foutje van de scheidsrechter. Kijk, weet je, ik snap natuurlijk wel dat Rico Verhoeven nu nog meer hunkert naar een rematch. Want ja, hij kan nu wel zeggen, ja, ik heb gewonnen. Maar ja, uiteindelijk officieel dus weer niet. Het is een beetje een vage idee. Wat denk jij, als er een rematch komt, 085-029-4x2, wie gaat er dan winnen? Is Rico echt verbeterd? Of wordt het onze fantastische vent Oleksandr Usyk? Ja, laat me even weten via de Galaxy 085-029-4x2.

0: now. Black
1: Music Bar. Popcaan begon als protégé van Vybz Kartel en groeide uit tot een van de belangrijkste moderne dancehall-artiesten. Hij combineert melodische vocals met Jamaicaanse street vibes en werkte samen met Drake, Jamie XX en Burna Boy. Zijn sound beïnvloedde zowel dancehall als moderne afrobeat.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
2: Wij zijn Galaxy en dit is Daniel Nussbaum.

waar ik nog onwijs veel van droom, hoor. Het zou toch wel lekker zijn als ik die ooit een keertje kan bezitten. Dikke RSS. Laat eens even weten, welke auto zou jij graag rijden? Laat even weten via de app van Galaxy. 085-029-4x2. Budget maakt even niet uit. Is het dan ook die dikke...

0: hoorde hier op Galaxy. Ja, er is dan toch wel even iemand bijzonders bij mij in de studio binnengelopen. Dus dat is toch wel even fijn. Die zit meestal een uurtje voor me. Maar ja, toch even de tijd genomen om bij mij in de studio te zitten.
1: Nou, ik ben gewoon blijven hangen hoor. Ja.
0: Bart, hoe is het jongen?
1: Nou, dus buiten is het warm en binnen is het cool.
0: Buiten is het warm en binnen is het lekker cool, dat klopt. Ja. Ik zat even lekker te luisteren naar je radioshow.
1: Nou, het is fijn dat ik ook nog luisteraar heb.
0: Dat is zeker fijn.
1: Ja. Oh, maar, dus jij bent het!
0: Ja, ik was het. Maar je vertelde dat mensen wel eens, of je vroeg of mensen wel eens met badslippers naar werk gingen.
1: Ja.
0: En wat hebben mensen erop kunnen antwoorden?
1: Ja, het wordt over het algemeen niet gewaardeerd door de bazen.
0: Nou ja, dat wou ik dus eigenlijk even met je overleggen. Want ja, jij bent hier ook de baas hier van dit station.
1: Ja, maar badslippers hier kan.
0: Badslippers kan?
1: Ja, zelfs
0: maar wat gaat dan echt te ver gewoon hier op de vloer?
1: Nou, vanmiddag had ik iemand aan de uitzending, of in de uitzending die werkt op de Zuidas in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk strakke pakken allemaal.
0: Ja.
1: Ja, dan ga je niet op je badslippers natuurlijk als topadvocaat.
0: Nee.
1: Het gebouw in een dure marmer op. Dat doe je niet.
0: Maar aan de andere kant is het ook wel weer. Je moet ook wel weer ruimte hebben om jezelf te kunnen zijn, toch? Of zie ik dat nou weer verkeerd?
1: Ja, maar weet je, je hebt ook een soort van professionele uitstraling natuurlijk. Kijk, als ik €250 moet betalen per uur voor mijn advocaat en die komt op badslippers, ik weet niet of ik hem dan nog serieus neem. Dus.
0: Ja, maar stel je voor, op badslippers kan hij misschien wel de zaak goed redden. Je weet niet of de kennis ligt nog niet aan de badslippers.
1: Nee, niks te nadelen van zijn kennis of zo. Maar het is ook een beetje de uitstraling wat het bepaalt natuurlijk. Hè. Dus kijk, wij zitten hier wat dat betreft in een creatief vak. En als je hier op je blote voeten radio maakt, dan gaat je show er echt niet minder om worden. Dus, en mensen accepteren dat hier ook wat makkelijker, denk ik.
0: Nee, oké. Ik weet het alweer. Ik ga volgende keer gewoon lekker naakt.
1: Ja, weet je, we worden toch al niet serieus genomen als DJ's. Dus,
0: nee, het is allemaal oude jongens kinderen. Maar ja, ik zou volgende keer gewoon even naakt gaan.
1: Ja, misschien dat je dan de cijfers trekt of zo.
0: Check de website galaxy.radio en check ons op de website. Wie weet, zit ik hier wel met kleren aan of niet?
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Chris Brown, samen met Bryson Tiller. De bands hoorde hier op Galaxy. Ja, en bijzonder nieuws over Chris Brown. Want Chris Brown brengt vannacht een deluxe editie van zijn album Brown uit. De Chocolate Edition. De deluxe versie krijgt 10 volledige nummers. Het originele album had al 27 nummers. Ja, en op Brown stond al eerder al samenwerken met onder andere NBA Youngboy, Glorilla, Tank, Sexy Red, Lucky Day en Friday. Ja, het is toch wel bijzonder, want het is best wel dan weer een groot album wat hij heeft. Tijdens juist een plaat wat hoog stond op zijn album, in de bands. Even kijken, hij heeft al 111 miljoen streams gehaald op Spotify. Het is toch ook wel weer ongekend hoe hard die goos aan het zijn is. Ja, zometeen volgende uur. Veel meer informatie over welke ex is next. Ja, en dat is het ook weer leuk. Er is Bas B in de house en dan gaat hij niet, jawel, jawel. Oh, en god. Dat is leuk. Het is ook alweer een soort spannend momentje, hè? Dat dacht ik al. This is Galaxy. Hey. This is you. Galaxy. Kijk, zelfs mijn tafel die denkt bij zichzelf. Joh, jongen, het is voor mij ook veel te heet. Eens even kijken of het zo is.
1: Ja. We are Galaxy Radio. Dropping another playlist. Loaded with the biggest bangers.

0: passed it on to the next.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: PM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten. Ondanks spanningen rond een Amerikaanse akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.

0: Dit is Daniel Nussbaum. Daniel Nussbaum. In Nuss Radio.
1: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
2: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot om 9 uur vanavond ben ik bij je. En verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En met dit uur een hele speciale gast zometeen live in de studio. Kijk mee even de beelden. Galaxy.radio. En dan kan je misschien wel van zien wie dat nou is. Ja, het is toch wel bijzonder, mensen.
1: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: weten, 8 over 8, je luistert naar Galaxy Radio. Ja, en dit is dan toch wel weer zo'n lekkere, druilerige, zwoele, kleffe zomernacht. Ik krijg al genoeg appjes in de Galaxy app binnen. Ik krijg ook een app van Kevin binnen op dit moment. Zegt Daniel, echt, hou op met die hit, ik kan er echt niet meer tegen. Ja, ik zei vorige keer al in mijn show van, joh, ik heb een lifehack gevonden. Flesjes water in de vriezer leggen voor je ventilator leggen. Dat die warmte, of dat die koude lucht langs die... Ja, langs die flesje water schieten en dan heb je het automatisch weer een beetje koeler. Maar deze tijd brengen we ook wel weer de gelegenheid om fantastische zomertracks te draaien. Ik zit hier toch wel niet alleen in de show. Ik heb vandaag even een meekijkstagiair in de show. Lou, een hele goede avond.
1: Een hele goede avond.
0: Hoe is het, jongen?
1: Ja, goed.
0: Ja, je bent zo in één keer op de radio.
1: Zeker weten.
0: Ja. Was er wel een droom voor jou, of niet?
1: Nee, niet echt.
0: Oh! Dus jij komt even langs fietsen, bedoel je?
1: Nee, geintje.
0: Nee, lekker. Want jij luistert eigenlijk alleen maar hip-hop en R&B, hè?
1: Ja, zeker.
0: En jij hebt een fantastische zomerplaat meegenomen?
1: Yep, zeker weten.
0: Vertel eens, welke plaat heb je meegenomen?
1: Outer Star en Rush.
0: Dat komt even mooi uit, Lou. Want dat is ook mijn favoriete zomerplaat.
1: Nou, kijk eens aan.
0: In 2024 tegengekomen, onderweg naar Texel of de Schelling op de boot. En toen kwam ik deze tegen en dacht ik, wauw, wat een plaat. En dit is ook helemaal wat bij Galaxy past. Dus Lou, dankjewel.
1: Yep, graag gedaan.
0: Lekker, Iron Star Rush hoor je hier op Galaxy.

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: Plekje 31, ik kan niet op niks zijn, hoorde hier op Galaxy. Ja, ik moet altijd wel denken aan deze naam van Hekje 31 Hekje. Zo kon je jezelf altijd wel weer anoniem zetten. Dat was altijd wel weer fijn als je weer iemand moest bellen. Dat je denkt, nou ja, liever dat diegene niet mijn nummer weet.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
0: Ja, het WK is in volle gang. Er wordt veel gestunt. Nederland die heeft afgelopen zondag, nou dat weet je ongetwijfeld al, 2-2 gespeeld. Ik ben het er niet helemaal mee eens hoe het daar is gegaan. Ik hoop dat Koeman ook eigenlijk wel een beetje zichzelf gaat herpakken tegen de wedstrijd van morgen. Want morgen spelen we tegen het prachtige Zweden om 7 uur vanavond. Ik vind het echt een ontzettend spannende wedstrijd. Ik zit hier met Bas B in de studio. Bas B, vertel eens Nederland-Zweden, wat is jouw uitkomst? Oh, zou ik je eens even aanzetten?
2: Nou, dat is wel handig.
0: Ja, dat is lekker, hè? Nederland-Zweden, wat denk je?
2: Ik denk dat het een 3-1 wordt voor Nederland.
0: Ja, Nederland moet zichzelf wel even herpakken.
2: Nou ja, dat sowieso. Maar die Zweden die hebben Nederland dus een officiële waarschuwing gegeven dat ze niet op de winst moeten gaan rekenen.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus, maar goed, dat zou ik dan ook doen als ik een tegenpartij had natuurlijk. Maar ja,
0: ik denk dat ik vooral veel afgeleid zou worden door de Zweedse vrouwen die op die tribune zitten.
2: Ja, ja, maar daar moet je je niet door laten afleiden.
0: Nee, daarom ben ik blij dat ik niet op het veld sta.
2: Dus het Nederlandse team dat moet met oogkleppen op gaan voetballen.
0: Dat denk ik ook.
2: Maar goed, die shirtjes die zijn op televisie zo uitgebleekt en verblindend dat we dat dus niet zien.
0: Nou,
2: dat die
0: wat een onzin, hè? Wat een herres erover.
2: Heb je ook gehoord hoe dat komt?
0: Nou, vertel eens.
2: Dat heeft te maken met geld. De NPO heeft namelijk, weet je, de streams aangeboden gekregen van het WK.
0: Ja.
2: En weet je, ik zal niet proberen een te technisch verhaal te maken, maar je hebt tegenwoordig televisie in verschillende vormen en maten, weet je, in verschillende kwaliteiten.
0: Ja.
2: En dan heb je high definition, dus
0: HDR.
2: HDR en je hebt SDR, dat is dan de, weet je, de ouderwetse televisie.
0: Ja, ja,
2: maar dat is een stuk goedkoper. Dus wat heeft de NPO gedaan?
0: De goedkoopste genomen, zeg je.
2: Ja, dat bedoel ik. Ja, en die goedkoopste, ja, dan zijn de oranje shirtjes, want oranje is op televisie een moeilijke kleur, zijn wat uitgebleekt.
0: Dat zal wel iets te maken hebben, denk ik, wellicht met de bezuinigingen van de NPO.
1: This is the Galaxy World Cup 2026 update.
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Hey, eventjes over de stunt van gisteravond. Ik weet niet of je het hebt gekeken. Congo tegen Portugal.
2: Ik heb die wedstrijd gekeken, ja.
0: Ja, het is 1-1. Congo zorgt voor een stunt door met 1-1 gelijk te spelen tegen Portugal. En daarmee het eerste WK-punt uit de geschiedenis te pakken. En de middenvelder, nu komt een hele moeilijke naam. Ik zal het eventjes proberen te spelen.
2: 20 keer geoefend, hè?
0: Ja, Mukau. Ze zijn na afloop dat er geen speciaal plan was om Cristiano Ronaldo af te stoppen. Volgens Mukau is Ronaldo nog altijd één van de beste spelers ooit. Maar niet meer dezelfde als vroeger.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, als je weet wat die man kost. En hoe hij daar op het veld stond.
0: Ja.
2: Ja, weet je, het was een beetje treurig.
0: Het was een beetje belabberd.
2: En hij moet een bril hebben, want hij schoot iedere keer ongeveer een meter langs het doel. Dus,
0: nou, ik denk dat jij misschien maar kan coachen binnenkort. Dat zou nog eens even fijn zijn.
2: De beste coaches staan aan de zijlijn.
0: Ja.
2: Ik bedoel, iedere middag heb ik de coachcouch. En dan mogen dus alle 18 miljoen virtuele zijlijncoaches mogen daar hun visie op de wedstrijden geven. Dus
0: luister dus.

0: Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Veel producers gebruiken nog steeds soul samples uit de jaren 60 en 70. Denk aan oude platen van Marvin Gaye, Aretha Franklin en Curtis Mayfield die terugkomen in moderne hip-hop.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black on black, black on black.
3: This month we give black music extra flowers.
4: That's a fact.
5: Daniel Nussbaum.

Scoring hoorde hier op Galaxy. Ja, zometeen ga ik met je hebben over X on the Beach. Afgelopen dinsdag, ja, dus maandagnacht om 12 uur, dus dinsdag kwam de nieuwe aflevering online. En we hebben afgelopen dinsdag meteen gebeld met Nick uit het programma. Ja, dit is echt wel al een bijzonder programma. Mocht je niet kennen, het zijn 8 singles die gewoon in een huis worden gedropt. En elke dag stromen er weer nieuwe X'en langs. Het is wel echt dat je denkt, nou, wat gebeurt hier allemaal? En dat is fantastisch om te bespreken. En zometeen live in de studio iemand van X on the Beach. Ja, wie dat is, dat hoor je zometeen. Dit is Lijpen en Kim Droom Soms. En ik heb Lijpen echt wel hoog zitten. Komt uit de regio Utrecht. Ben met hem opgegroeid. Daarom draai ik hem graag hier op Galaxy.

0: jouw galaxy. Eens even kijken, want... Ja, dat betekent weer dat het einde van de show is. Oh, helaas. Maar aankomende donderdag ben ik weer bij van 7 tot 9. En zelfs daar draai ik ook de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen.
1: This is a journey into...

0: they don't do this anymore. Yeah. I'm gonna sing something. I don't want the guys to sing with me. They go, it feels like something's heating up. Can I leave with you?
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: It was all a dream.
6: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
7: May I kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
8: Black Music Month on Galaxy Radio.
9: Hell yeah.
10: And you don't stop.
11: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
12: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Hala Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Galaxy. Galaxy.
5: Only station I listen to hip-hop.
6: We're jumping in like that.
5: Only right here on my station.
7: The number one in hip-hop and R&B.
8: Y'all know what it is, boy.
3: This is DJ Lo Pro on Galaxy Radio.
9: Let's go.
10: Black music month.
9: Yeah.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: Ja toch. En 100% dat je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en het is tijd om je te laten weten waar je naar geluisterd hebt. Ik ben begonnen met Field Mob. Met Baby Band Over. Dat kun je vinden op het legendarische album Light Poles en Pine Trees. Waar je ook bijdrage kunt verwachten van onder andere Ciara en Ludacris. En laat ik daar nu net even een hele dope tune van klaar hebben staan. Hij heeft een nieuwe tune uitgebracht genaamd Real Hustle. En je gaat luisteren naar Ludacris featuring Glorilla hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper met de doopste tunes, right?
1: It's the real hustle, it's the real flow, it's the real hustle, it's the real...

0: je luistert sowieso naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben Nicky Loper, het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Te beginnen met een brand new tune van Ludacris met Real Hustle featuring Glorilla. Daarna David Banner met Like a Pimp in een remix featuring Twista en Busta Rhymes. En dat kan je vinden op gewoon het legendarische album. MTA 2, Baptized in Dirty Water. Daarna, een brand new tune van Nipsey Hussle. Daar word ik erg enthousiast van. Samen met Bino Rido heeft hij Sacrifices uitgebracht. En ik ga je zeker vertellen dat er deze uitzending meer Nipsey Hussle aankomt. Daarna, Papoose met Backdoor. Papoose blijft dope on die lyrical tip. Man, 100%. Kan niet missen in elk geval. En dan ben je bij met die playlist. En de rest mij, ook omdat het nu natuurlijk Black Music Month is, om ook even wat oude klassiekers te draaien. Ik heb nu een tune van Ice-T. Syndicate. Forever. Featuring LP. Power Lord. Jell. En Hot Dollar. Dat kun je vinden op Return of the Real van Ice-T. Je gaat er nu naar luisteren.
1: Yo nigga, where was you at last night? Yo, nigga, we's up in that club, nigga. Them syndicate niggas turned that shit off.
2: Man, fuck them bitch ass niggas.
1: Yeah, them niggas got
2: fuck
1: money.
2: Fuck all them syndicate niggas. Them niggas ain't shit.
1: Yeah.
2: Motherfuckers think they run shit because the motherfuckers got a little bit of money and shit.
1: True, man.
2: Fuck that bitch ass yellow nigga Ice-T too.
1: I don't like that nigga.
2: Motherfucking fuck.
1: Fuck them niggas, right?
2: Fuck. Niggas don't want to see me. Want to see my mother. Yo. Fuck is that?
3: Now nigga, please. I scratch MCs like dog scratch fleas. Breeze you competition, never flinching. And they'll keep me high and I always on a mission. When it comes to getting down, I get the lowest. Bank like George Foreman, kick ass like Chuck Norris. Only fuck with women with the cool smelling coochie. Twisting up shit just like Christy Yamaguchi. So those who wanna step into the still quite cliques, come get this lyrical ass whipping that's gonna last for weeks. We got freaks, hardcore hip hop gangster beats. Niggas that do you leave you dead in the street? Recognize trueness. This is how we do this. Barrel to your motherfucking back. Who's this? It's the lyrical rhyme

0: Ja toch, je luistert 100% naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben Dietje Lopro en je hebt net geluisterd naar de hele dope tune van YG met Blacks and Browns. Dat kun je vinden op Still Breezy in de deluxe version. En dan moet ik natuurlijk Sad Boys featuring ook sowieso niet gaan vergeten. Dat doe ik dus bij deze ook niet. Wat heel dope is, Fat Joe heeft een nieuwe tune uit. Nou, alleen maar veel podcast heeft hij nu toch zoiets van ik ga muziek uitbrengen. En de track Victory Lap wordt dope. Him staat tussen haakjes. Featuring Young Miami en Jadakiss. Jadakiss is natuurlijk zijn vaste podcast partner. Ik moet zeggen, die twee zijn echt magisch samen, man. Altijd hele dope topics, goede dingen, man. Dus je gaat nu luisteren naar Fat Joe met Victory Lap. Him featuring Young Miami en Jadakiss hier bij Break North op Galaxy Radio. Met DJ Lopro met de dopeste tunes, aight?
1: One, two.
2: Funky, funky, fresh.
1: One, two.

Yeah, cause I know some things nobody knows. Ja toch, sowieso luister je naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben Dietje Loper, het is tijd om je te gaan blessen met die playlist. Want er zitten lekkere tunes tussen, 100%. En dan begin ik natuurlijk met Fat Joe. Met Victory Lap, met de zaakjes Him, featuring Young Miami en Jadakiss. En ja, maar de podcast die Fat Joe en Jadakiss hebben. Even kijken hoor, dat is natuurlijk Joe en Jada. Die is gewoon ill, man. Ze vullen elkaar goed aan. Fat Joe. Altijd luid. Jadakiss altijd met beide handen. Ja, man. Goede, zeg maar, meningen. Dus ik vind het wel grappig om het te checken. Daarna Cousin Vic met She's At It. Featuring E40, Hit A Slim. En natuurlijk niet te vergeten. Oh, ik moet het wel even goed doen. The Assembly. Je kunt het vinden op High Frequency. Dat is een dope album. Daarna een brand new tune van Bartofso. Met Glock 19. Featuring D. Loco. Web. En Jones. Crincy. Daarna Sari Ari the Kid. Met Free Fall, featuring Sci-Fi, Prince en Train Lee. En dat kun je vinden op Better Safe Than Safe dan Sci-Ari. En ja, man, dat zijn die meningen toch? Dat 100%. En ik vind dat dope, man. Ik vind het ook heel goed altijd dat mensen scherp zijn op hun dingen. Maar ja, weet je... is sowieso ook tijd om je te gaan blessen weer met een nieuwe tune. En ik heb eentje klaarstaan, een brand new one van Rick Ross met Mahogany Caskets. Daar ga je nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de doopste tunes.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Hala Abu Hassira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
0: Galaxy.
4: Bring the beat, Barry.
5: It's going down now.
6: We back inside the hip-hop.
7: Back. Let's drop more hip-hop and R&B.
0: We are Galaxy.
7: You know.
8: The number one for hip-hop and R&B.
3: This is DJ Lo Pro on Galaxy Radio.
9: Play music.
3: Celebrating the icons of hip-hop and R&B.
9: You know where we get.
3: It's Black Music Month on Galaxy.
9: Play music.

Ja toch. Je luistert 100% naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben Dietje Lopro, het is tijd om je te gaan blessen met de players. Te beginnen met Amphemous featuring Project Pat met de track Secret Indictment. Project Pat came natuurlijk van 36 Mafia. Daarna Kenneth Goodrich met No Time For That featuring Mistress of Rap. En dat kun je vinden op Last Day. Daarna een brand new tune van Mensa met, hey, dat ruimt, Sensa featuring Tion Wayne. Het is een remix, maar ik vind het een heerlijke tune. En ik word daar blij van. Dat, ja, sowieso dat er internationale samenwerkingen zijn, dat zijn die grote dingen. Maar ja, ook gewoon die lekkere gewoon rhythms en shit like that. Dat zijn die dingen waarvoor ik zoiets heb van ja, man, daar word ik wel wakker voor. Daarna een hele dope tune van Bossman D-Lo met Motion Party in de remix featuring Megan Thee Stallion. Ja, man, die soap is toch wel een soort van gaande met Klay Thompson. Die hebben een tijdje gedate, basketbalspeler. Uiteindelijk zijn ze uit elkaar gegaan en zijn ze af en toe nog een beetje modder aan het gooien om niet zo heel veel, maar anyway, dat is dan, dat zijn gedane dingen, dus daar komen we ook niet meer op terug. Daarna Drake met Shebang. Ja man, dat is toch ook wel een heerlijke tune hoor, moet ik zeggen, al zeg ik het zelf. Maar toch, ja, maar dat zijn wel van die dingen waar ik wel oprecht ook blij van word. En on that note, L Streets heeft een tune uit genaamd Cases. En daar ga je naar luisteren. Die is featuring Shauna hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper met de finest tunes. I, you know what it is.

Ja, man. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. En deze keer niet één openingstrek, maar ik dacht van, ik wil gewoon even twee. Weet je waarom? Ze hebben met elkaar te maken. En ik denk dat je het eigenlijk al wel gehoord hebt. Toen ik ze zo achter elkaar heb gezet. Ik denk dat het je opgevallen is. Maar sowieso wel eventjes een tipje van de sluier ligt er natuurlijk. De eerste track is van The Roots met A Section. Dat kun je vinden op het legendarische album Illadelph Half Life. Daarna Beanie Man met Who Am I. En de producer heeft de track Section van The Roots gesampled voor deze legendarische rhythm. Ik vind het wel heel dope, maar dat de inspiratie vanuit die dancehall gewoon ook wel maar dat hip-hop ding met zich meebrengt. Dat zijn die dope dingen. Daarom had ik zoiets van, weet je wat, ik doe gewoon beide tracks en ik laat het ook eventjes goed horen, zodat je het echt kan beseffen. Anyway, nu heb ik een lekkere tune voor je klaarstaan van Kodak Black. Vibin' in this beach, featuring Gucci Mane. Daar ga je naar luisteren. Je kunt het vinden op Lil Big Pack. Een nieuw album van Kodak Black. Staan dope dingen op. You got to recognize. Alright, ik ben DJ Lopro met de dopeste tunes. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio.

0: Oh man, wat een lekker instrument dat is dit. Maar daar kom ik zo meteen bij uit. Eerst laat ik je weten dat je dan luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben niet je loper aan die playlist, daar ga ik even wat over vertellen. Ik ben begonnen met een brand new tune van Kodak Black. Vibe in this beat. Featuring Gucci Mane. En dan kun je vinden op Lil Big Pack, een nieuw album van Kodak Black. Daar staan hele fijne bijdragen, staan er sowieso wel op. Maar het is worth checking out in elk geval. Dus ga dat doen. Naar Rome Streets met Cocaine Coltrane. Daarna, dit is bijzonder. En ik ben hier heel blij mee. Murd heeft een nieuwe track uitgebracht, genaamd Kalehelle. Vergeef me voor mijn Turkse uitspraak, maar wat hier dope aan is. Murder en Noah's Ark zijn herenigd. Murder brengt zijn muziek weer uit via Noah's Ark. Er is een promoclipje natuurlijk, waar je ook ziet dat Jiggy J en Murder elkaar de hand schudden. En van de kiddo's van Murder, die is natuurlijk dan, gaat een promoplan eigenlijk laten zien. En Murder en Jiggy hebben zoiets van, ja man, dit is een goed plan, dit gaan we doen. Zoals je weet zijn er ook tijden geweest waarbij Jiggy en Murder elkaar wat minder aardig vonden. Maar het is uitgesproken en ik ben hier heel blij mee, man. Dit is precies hoe het hoort te zijn. En ja, weet je, het is tijd dan om je nu te gaan blessen met een nieuwe tune van Nipsey Hussle en Bino Lido met A Reckless. Je hoort de instrumental al. Je gaat dan luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper met de doopste tunes.
1: Fuck if I crash, don't save me. Driving this fast Mercedes. Reckless with passion lately. Driving this fast Mercedes. Reckless with passion lately. Yeah.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mostaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.
3: Yeah.

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Black Music.
2: Sean Paul groeide op in Kingston, Jamaica en werd begin jaren 2000 het gezicht van dancehall. Met albums als Dutty Rock en hits als Get Busy, Temperature en Like Glue bracht hij dancehall wereldwijd naar clubs en radiozenders. Zijn ritmes en flows hebben enorme invloed gehad op moderne pop, afrobeat en hiphop.
3: Yo, it's your boy Sean Paul right here, Dutty.
4: We on the board.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Mary J. Blige kreeg de bijnaam Queen of Hip Hop Soul, omdat ze rap en soul perfect combineerde.
1: Hip-hop, R&B en Afro-music.
2: Talk about black
1: excellence. It's Black Music Month on Galaxy Radio.
3: It's Velvet Voices and Midnight Moves. Rosa G curating your vibe. This is Rosa's world, baby.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Timbaland veranderde de sound van R&B en hip-hop. Met experimentele drums en futuristische producties.
0: This thing right here is our thing.
4: Hey. Put your hands up.
5: Do it right now. Go.
0: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.